Daar strak ik met mij mee. Ook hij komt ook smal weg. Maar boos niet alles gezien. Tennis slaven en hazen. Slaven met offene ogen, maar ze zien niks. Gleich in een diebe. Woon. Tussen hennen.

bin mi mijn vader erger doet. Na bin ik zeer boost. Na bin ik zeer boost. Na gang in de kelder na en zeuchem in de moestjuk.